zij zijn mijn zwemstief. Best en fijn en tijdig vies. De doel mijn tochter, ik is mirakies. Je bent een keer ooit gegeven. Je bent een keer ooit gegeven.